0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokte veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtour rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokte veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtoe rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
2: Nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
1: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
3: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
1: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
2: Nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
1: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
3: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
1: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal en Gerda op Radio Nova.
5: Hallo weekend.

0: Ja, het was hier deze morgen in alle spoed aantreden om dat hier allemaal in orde te krijgen. Om 9 uur te kunnen starten met Hallo Weekend. Want voor zij die hebben zitten wachten op Stef Leeuwenaert. Nee, hij is er niet, Stef, vandaag. Stef is wat ziek. Hij kan hier deze morgen niet zijn bij Radio Nova. Dus ja, we gaan het weer voor ons rekening nemen. 3 uren lang Hallo Weekend hier bij Radio Nova. Ben hier uiteraard niet alleen. We hebben ook natuurlijk Gerda meegebracht. Gerda, hallo, goedemorgen.
1: Hallo Ruud, goedemorgen allemaal.
0: Ja, goedemorgen, daar zijn we weer. We gaan Hallo Weekend doen hier bij Radio Nova. We gaan dat doen tot en met 12 uur. En daarin, ja, staan jullie als luisteraars centraal. Want jullie kunnen aan ons platen aanvragen. Willen jullie iemand in de bloemetjes zetten? Willen jullie iemand een hele gelukkige verjaardag wensen? Een fijn weekend wensen? Het kan allemaal. En de mensen kunnen ons bereiken. Gerda, vertel het maar eens.
1: Ja, de mensen kunnen ons bereiken via de Radio Nova app natuurlijk. Via de website www.radionova.be. Onze telefoon, momenteel is dat denk ik nog niet mogelijk, ja. Want ik denk dat onze baas op zijn slip ligt.
0: Maar dat gaan wij regelen, dat hij heel vlug uit zijn bed komt, ja, om de telefoon naar hier door te schakelen, zodat jullie kunnen bellen. We laten het weten van zodra dat kan.
1: Ja, inderdaad.
0: En we hebben de website en we hebben de Facebook en ja, voor de verder is. We zullen wel zien wat er allemaal toekomt de komende uren.
1: Ja, we hebben de Facebookpagina natuurlijk.
0: Ja,
1: ook,
0: inderdaad. Dus hebben jullie al iets in gedachten wat jullie heel graag willen horen? Vul het vlug even in op onze Facebookpagina. Of stuur een bericht via onze website radionova.be. Rechts onderaan, wat staat er geschreven? Nova op verzoek. Wel, druk daar maar wat in. Dan komt het volgens mij allemaal dik in orde. Vlug verder met de muziek. Ik heb er zin in. We moeten vaart gaan maken in dit programma. Deze beste man kennen jullie allemaal. Ik ben er zeker van. Dit is Jovani. Eentje van al heel wat jaren geleden. Het nummer dat heet De Jongen uit de Klas. MUZIEK

Ja, hij kent hem wel, hè, deze Dave. Hij zong heel lang geleden al zijn welbekende Danse Maintenant. Dit was Mon Coeur et Malade. Ja, u heeft het vanmorgen al misschien gezien. Wij hebben het hier al wel ontdekt, maar het heeft hier in Galmaarden al een heel klein beetje geregend. Er hangen op dit moment nog wat wolken. De lucht is wat blauw, het zonnetje schijnt af en toe. Maar deze namiddag, ja, dan gaat het toch allemaal weer veranderen, want het gaat regenen, het gaat onweren. Het zou voor de namiddag in de vroege avond zijn dat we wel kans hebben op wat onweer. Er zijn mensen die zitten daar wel op te wachten, op wel wat regen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken dat voor de tuin, hè, het mag allemaal weer wel een klein beetje bevochtigd worden, denken wij dan. Goedemorgen, mochten jullie net jullie radio aanzetten. Dit is Hallo Weekend op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Luisteren kan via onze website, via een internetradio en meekijken in onze studio. Dat kan uiteraard ook. Even naar onze website gaan, even doorklikken naar de videostream en dan kijken jullie mee in Studio 3 van Radio Nova. Goedemorgen allemaal. We gaan nog eens even rustig wakker worden en dat doen we met Danny Christian. Dit is

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Harold Melvin en de Blue Notes en Satisfaction Guaranteed hier bij Radio Nova op de zaterdagmorgen in Hallo Weekend. Ja, we gaan het daar straks al even mee. Voor de mensen die hebben zitten wachten op Stef Leeuwenaard. Stef is een beetje ziek, Gerda.
1: Ja.
0: En ik kon er vandaag niet bij zijn, dus we kregen vanmorgen de vraag van... willen jullie dat daar heel graag heel even overnemen? Wel, we doen dat natuurlijk met veel plezier. Gerda, ik heb hier toch nog heel even de kranten van vanmorgen openstaan. De kust verwacht vandaag ook weer een stormloop van toeristen. Want men verwacht aan de kust nog een heerlijke lentedag. Ja, het ziet er nou wel naar uit. Het is lekker buiten ook lekker weer. Maar ook vandaag zou het weer goed druk worden aan de Belgische kust. Al vraagt men wel aan de mensen om de lucht goed in de gaten te houden. Want er zijn voor deze namiddag in de vroege avond felle onweersbuien worden verwacht. Ja, Gerda, ik weet het. Ik heb een tik als ik aan het presenteren ben. Je bent er mee aan het uitlachen. Maakt niet uit. Gerda, we hebben al een verzoekplaat binnen. Ja. Vertel eens.
1: Wel van onze vroege vogel natuurlijk, hè? Marleen Koppels. Zij stuurt goedemorgen graag een plaatje van Mama van Heintje. En dat voor alle eenzame en zieke mensen die nooit een plaat krijgen. En voor het ganse Radio Nova team.
0: Dankjewel Marleen voor jouw prachtig verzoekje. Ik heb er heel veel van. De Duitsstalige versie heb ik ook, maar we kozen voor het Nederlandstalige. MUZIEK

0: Gerda, het is gebeurd.
1: Wat is er gebeurd?
0: Wat is er gebeurd? Om 9 uur is Timmy vrijgelaten.
1: Is het waar?
0: Ja, het is gebeurd. De walvis zwemt sinds 9 uur in open zee.
1: Deze morgen?
0: Ter afscheid zwom hij nog heel even naast de sleepboot. Ik vind dat toch een beetje een kippenvel moment. Ja, het komt hier net hoe ik zie het hier staan. Dus er is heel wat te doen geweest rond die walvis die daar heel lang, ja, een paar weken denk ik, op een zandbank heeft gelegen. Men heeft er van alles voor gedaan. Er waren een paar geldschieters, een paar rijke luismensen en die hebben daar geld in gestoken. En ze hebben hem gesleept naar open zee, naar de Noordzee. En sinds een klein half uurtje zwemt hij vrij rond in de Noordzee. Er zijn experten die zeggen van, als dat allemaal maar goed komt, nadat hij zo lang heeft op die zandbank gelegen. Maar hopelijk loopt alles goed en heeft hij de weg gevonden terug naar dingen. Ik vind dat wel tof, zoiets. Dat was André Hazes. Een nummer van André Hazes senior van al heel lang geleden. Een nummer dat werd uitgebracht in 1981. In 2012 bracht André Hazes junior dat nummer opnieuw uit. En dat heeft hij nu ook zo pas gedaan. De nacht is mijn leven. En dan in een nog iets vrolijkere versie. Ja, dus dat wilden wij heel graag draaien hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Gerda, we gaan Carla eventjes in de bloemetjes zetten. Omdat ze ons vanmorgen op de hoogte heeft gebracht om radio te maken. Dit is haar favoriete muziek. Dit is Caroline Carter. Dit is Every Little Thing.

Ja, ja, helemaal in de stijl van de country en western. Deze Carleen Gardner en Every Little Things. Gerda, ik wil heel even naar jouw Facebookpagina, want daar staan vandaag weer enkele jaren.

0: op nu toch wel redelijk belangrijk zijn.
1: Ja, inderdaad. Engelbert Humperdinck. Moet zien hoe dat ik het zeg, want ik ben gewoon van iets anders te zijn.
0: Niet doen, niet doen.
1: Dus die is jarig en hij wordt 90 jaar vandaag.
0: 90 al?
1: Ja. En wist jij dat Engelbert Humperdinck in 1997 in samenwerking met onder andere Peter Koelewijn het album uitbracht A Little in Love?
0: Oké. Okay.
1: En dat bestaat uit 13 Engelstalige covers van oorspronkelijke Nederlandstalige nummers.
0: Oei, dat moet ik een keertje gaan zoeken, want dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Ja, dus ja. Hij wordt 90 jaar, hij staat volgens mij, of hij probeert toch altijd wel ergens op een podium te verschijnen. Want ik heb onlangs nog wat filmpjes gezien waar hij tracht zijn allerleukste klassiekers te zingen.
1: Ja, maar ik zie hier ook, dus hij verkocht wereldwijd 150 miljoen platen.
0: Mm-hmm.
1: En kreeg daarvoor 72 gouden en 23 platina platen.
0: Ik denk dat we hem heel vlug gaan draaien.
1: Oké.
0: Engelbert Humperdinck, There Goes

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.
4: Hallo weekend. Nova.

0: Ja, volgens mij moet dit hem worden nog, Gerda. De nieuwe zomersingle voor de jongens van de Romeo's. Ik zag jou maar heel even. Gerda, de telefoon is in orde, hè?
1: De telefoon is in orde, ja.
0: Dus
1: ja, ja.
0: Jullie kunnen ons bereiken via 0469 1883 60. Als jullie een verzoekplaat hebben of jullie willen gewoon iets vertellen, dat mag eigenlijk allemaal, hè. Jij doet meestal altijd nog een praatje maken met de mensen als ze heel even moeten wachten. En de mensen vinden dat wel tof. Gerda, wat had jij gelezen over de branden? De branden zijn onder controle?
1: De brand op het kamp Beverlo in Limburg is onder controle van gisterenavond om 9:15.
0: Ja.
1: De brandweer is natuurlijk begonnen met nablussen en dat zal waarschijnlijk ook nog de hele dag vandaag.
0: Ja, dus hier in België ook al een brand en in Nederland waren er een stuk of vijf. Dus ja, excuseer, mocht je de natuur ingaan, probeer het toch allemaal dat vuurgedoe, dat sigarettengedoe even achterwege te laten. Het gaat vanavond wel regen, het zou allemaal een klein beetje kunnen veranderen, maar ja.
1: Dan nog, hè.
0: Oké.
1: Okay.

Ja, ik ben er zeker van dat we met deze plaat weer heel wat luisteraars hebben content gesteld. Hè? Deze Bella Helena, Griekse sferen op de radio hier. Dat was een plaat van Dennis van Dam. Er is de afgelopen dagen weer redelijk wat te doen geweest dat René Vroeger uit Nederland een nieuwe plaat uit heeft. Hij heeft dat niet alleen gedaan, hij heeft het nummer samen opgenomen met Waylon. En we gaan dat hier draaien op de radio. Dus René Vroeger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Mochten jullie er net bij komen, goedemorgen allemaal. Tot en met 12 uur, jouw favoriete muziek hier op de radio. 0469 18 83 60.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
2: Nobody's ever sought it before, nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
1: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
3: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
1: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.
6: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Lisa.
1: Ja, we zijn hier aan het genieten van een lekker kopje koffie met een koekje erbij. Maar dan moet je mond wel leeg zijn, hè, voordat je... Mm-hmm. Ja, ja, lukt het. Mm-hmm. Hey, goedemorgen allemaal. We zijn vertrokken voor deel 2. Deel 2 van Hallo Weekend hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Ja, Hallo Weekend staat in het teken, volledig in het teken van de luisteraar. Dus hebben jullie toevallig platen in gedachten die jullie heel graag willen horen op onze radio? U kan het laten weten. En ja, lukt het?
2: Ja, ja, ja, dat lukt zeker. Dat kan dus via onze Facebookpagina. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan via de Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
1: Voilà, dat hebben we goed gedaan, Gerda. Dus,
2: allee, merci.
1: Je mag verder met je koekje en je lekker kopje koffie, of wat is het geworden, hè?
2: Chocomelk, hè?
1: Chocomelk, kijk eens aan. Dat kan ook altijd smaken. Zit jij aan het ochtendontbijt op deze zaterdagmorgen? Rustig aan het genieten van onze muziek, wel? Smakelijk eten? Doe het lekker rustig aan. We zijn er voor jullie, tot en met 12 uur. Dus, bellen maar, hè? 0469-1883-60. En dan draaien wij jouw favoriete muziek hier op de radio.

0: Jij krijgt die lach niet van mij gezegd. Dat was John de Bever. Gerda, wist jij dat John de Bever al heel lang geleden begon te zingen?
1: Ja, dat zal wel zeker. Ja, ik weet niet hoe lang geleden
0: het
1: is.
0: Ik zal het eens laten horen. Ken je dit liedje nog? Ken je dit niet? Zegt hij dat helemaal niks?
1: Ja.
0: Dat is John de Bever als heel klein manneke.
1: Ah, ik dacht dat dat Mieke gezongen
0: had. Nee.
2: Ik vond op zolder in mijn oude.
0: Dit is John de Bever heel lang geleden als heel klein manneke. Hij stond met dit liedje in de hitlijsten toen in Nederland. No. Ik moet het jaartal opzoeken.
1: Hoe is de titel eigenlijk?
0: Als ik later eens trouw.
1: Ah, ja. Ja, u kent dat wel.
0: Ah, voilà. Dit is John de Bever als klein manneke.
1: Oh, tof.
0: Moeten we dat straks misschien eens in zijn gehele draaien?
1: Oh, dat kan, hè.
0: Dat kan, inderdaad. Maar we moeten eerst iets draaien op verzoek, Gerda. Want vertel eens, jij had nog een verzoekplaat klaarstaan.
1: Ja, Marleen Koppels die had er nog eentje aangevraagd. En ze vraagt de plaat aan van Tina Turner, de best. En dat voor haar liefhebbende man Theo, haar zoon Andy. En iedereen die ze kent en die ze vergeten is. En voor het Hans Radio Nova team.

verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Welkom bij Radio.

Gerda, Gerda, we hebben er heel even op moeten wachten op de nieuwe single voor David van Dijk. Ik kan het niet geloven, een spiksplinter nieuwe plaat. Hij slaat daarmee ook een nieuw hoofdstuk in zijn immense carrière, want die bestaat vanaf nu 20 jaar. Dus hij staat al 20 jaar op de planken en hij heeft dan ook een nieuwe plaat uitgemaakt. En hij kan het eigenlijk niet

0: Dat dat mijn openingsdans was als ik getrouwd ben. Maar ja, Ruud,
1: was dat jouw openingsdans?
0: Ja,
1: okay.
0: Dat was mijn openingsdans.
1: Ja, toch een mooie plaat.
0: Dat is toch, allee, twee verliefde ogen. Dat is toch eigenlijk beter als, regen en tranen, nee?
1: Inderdaad, maar als ik aan een openingsdans denk, dan denk ik aan een heel rustig, romantisch...
0: Maar wij konden dansen, Ruud.
1: Ja, ja, klopt. Ik heb dat eigenlijk nog niet echt goed gekund eigenlijk. Een plaat die werd aangevraagd door Jacques. En hij liet hem draaien voor heel wat mensen die altijd naar de radio luisteren. Naar Radio Nova hier op de zaterdagmorgen. Ik zie dat er ondertussen heel wat mensen zijn bijgekomen. Een goedemorgen allemaal. We zijn hier tot 12 uur voor jullie op de radio. We doen Hallo Weekend. En Hallo Weekend staat volledig in het teken van de luisteraar. Dus heb jij iets wat je heel graag wilt horen op de radio? 0469 18 83 60. Stuur gewoon een berichtje via onze Facebookpagina. Oftewel via onze website. Oftewel... via de Radio Nova app. Het kan dus allemaal. Gerda, we gaan inhaken. Een Frans Bauer moet kunnen op de zaterdagmorgen.
0: Alles kan.
1: Doe je mee?
0: Ja,
1: dan gaan we. Van links naar rechts.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: hij zulke fijne klassiekers op zijn naam staan. Deze Billy Ocean, dat was Red Light Spells Danger. Een van de favoriete platen van een vroegere radiocollega hier bij Radio Nova. Prachtig nummer op de zaterdagmorgen. Gerda, jij vroeg achter Bart Peters.
1: Wel ja, om een keer een Vlaming te hebben. Eigenlijk.
0: Ja, de Vlamingen hebben natuurlijk ook hele leuke muziek. We gaan trouwens zometeen nog eentje draaien van Christophe. Maar lepeltjesgewijs. Hè?
1: Ja. Okay.
0: Ja, lepeltjesgewijs.
1: Goed, joh.
0: Kan dat?
1: Ja.
0: Oké. Een stukje kleinkunst hier op de radio. Favoriete platen? Stuur maar, hè. We zitten op jullie te wachten. 0469 18 83 60.

0: Ja, ja, de zeven zonden en dat allemaal van Christophe hier op de zaterdagmorgen. Gerda, ik heb toch nog heel even een update van Timmy. Je zit met je verkeerde hoofdtelefoon op.
1: Nee, ja, ik weet het. Maar ik ben aan het muziek.
0: Maar je kan me wel horen. Ja. Er is nog een update binnengekomen over Timmy over de walvis. Het zou allemaal goed gaan. Ze kunnen hem ook volgen, want ze hebben hem voorzien van een tracker, zodat het allemaal in orde komt. En hij zwemt op dit moment in open zee. Hij heeft er plezier in. Hij springt regelmatig uit het water. Zijn staart komt regelmatig naar boven en dergelijke. Dus de mensen denken dat het allemaal dik in orde gaat komen. Allee. Ik vind dat toch wel iets positief om even te volgen. Dat doen we dan hier ook nog tot en met 12 uur, hoe dat het allemaal afloopt. Dus Gerda, kun je even fluiten? Ja, inderdaad. Zo klinkt het een beetje. Jij vroeg achter een plaat van Clouseau. Wel, ja. we gaan er eentje draaien. Het is deze plaat. Het is er eentje van al heel lang geleden. En het nummer dat heet...

0: Ja, de zon en de liefde, dat kwam allemaal voor in deze geweldige plaat voor Danny Fabri. Dat was Leven de Liefde aan het einde van deel 2 Hallo Weekend hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Het nieuws van 11 uur, dat komt er nieuw aan en daarna gaan we nog een uur verder met dit programma. En u weet het, hè, hebben jullie iets in gedachten dat jullie heel graag op de radio willen horen op Radio Nova? Laat het ons weten via 0469 18 83 60, oftewel een bericht via de Radio Nova app, via onze website of Facebookpagina.
1: Dit is Radio Nova met het nieuws van 11 uur.
2: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In een brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
3: Nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
2: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
4: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
2: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
6: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

0: Ken je ze nog, Gerda?
1: Anja Jelles.
0: Anja Jelles. Ze komt uit de buurt van Roeselare, denk ik.
1: Dat kan.
0: Ja, en ze had heel lang geleden een hele grote hit. En die, hoe heette die?
1: De soep is aangebrand.
0: De soep is aangebrand, inderdaad. Een nummer dat het idee werd aangebracht door Bart Peters. Om dat nu weer opnieuw uit te brengen. Het was ook gezongen in de Droomfabriek en dergelijke. Daarna bracht ze het nummer in 10 om te zien op de Zeedijk in Blankenbergen. En ze was vertrokken. Jawel, Anja Jelles hier aan het begin van deel 3 alweer al. Hallo weekend hier op de zaterdagmorgen. Ja, Stef is er even niet vandaag. Het lukt niet, Stef is wat ziekjes. En hij heeft ons gevraagd van, hey, willen jullie mijn programma even overnemen? En dat doen we natuurlijk nog tot en met 12 uur. Gerda, er is net nog een verzoekplaat binnengekomen. Vertel eens.
1: Ja, en dat komt van van onze collega Patrick van Bever.
0: Patrick van Bever.
1: Ja, en hij schrijft. Hey daar, een goeiemorgen matekes. Graag een plaatje heel speciaal voor mijn twee hartsvriendinnen en steunpilaren. Dat zijn Katrien en Cindy. Engelbewaarder graag.
0: Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Die gaan we uiteraard ook nog draaien hier op de radio. Dus

0: Ja, ja, helemaal live hier op de radio. Het komt allemaal uit zijn theatertour, Sterren in Concerten. Dat was Jan Smitten, dat was inderdaad Stilte in de Storm. Ja, Gerda, je hebt toch een klein beetje meegezongen met het liedje?
1: Ja, maar ik hoor Jan Smit graag.
0: Jij hoort Jan Smit heel graag. Of zijn muziek natuurlijk, want hij is ook radio-dj. Hij maakt in Nederland, doet hij een radioprogramma en dat heet dan Sterren.
1: Doet er niet toe wat dat hij doet, maar...
0: Alles wat hij doet is goed, zeg.
1: Is goed. Als ik hem zie, is het goed.
0: Oké. Okay. Zeg, Gerda, hebben we nog nummers op verzoek?
1: Nee, dan niet. Maar ik heb hier nog iets gezien, Ruud, op het laatste nieuws.
0: Vertel eens.
1: Gisteren in Oostende is er daar nog een ongeval gebeurd.
0: Ja.
1: Daar is een man van 63 van meters hoog van zijn balkon gevallen.
0: Ja.
1: En dat was in een drukke winkelstraat en dat zijn honderden mensen die dat gezien hebben.
0: Die hebben dat zien gebeuren. Jij maakte mij daar gisteravond nog op attent, maar het is deze morgen allemaal in de krant gekomen. En
1: ja, ja, dus, ja. Maar ja, gisteren ging het over een incident, maar er stond niet duidelijk bij wat.
0: Ja.
1: Maar nu staat er dus een metershoge val van een balkon.
0: Allemaal niet zo goed, hè?
1: Ja, de man heeft het niet
0: overleefd. Nee. En zeker gisteren. Het was daar heel druk in Oostende. Trouwens, in alle badplaatsen aan de Belgische kust. Zo kunnen we hier deze morgen toch lezen. En vandaag is het hetzelfde. Jawel. Nog een lekkere drukke dag daar aan de Belgische kust. Ja, Gerda de Macarena. Hè? Ga je hem dansen?
1: Ik ken hem niet meer.
0: Je kent hem niet meer. Dit is Los Del

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
2: Goedemorgen.

0: Ah, Gerda, ik heb het weer gezien. Je kon niet stil blijven zitten bij dit nummer.
1: Deze, ja, ik hou daarvan, Ruud.
0: Deze lekkere rock'n'roll klassieker, dat was uiteraard de Jailhouse Rock. En dat allemaal van Elvis Presley hier op een toch redelijke zonnige zaterdagmorgen. Ook de wolkjes die zijn er wel en die gaan steeds en steeds maar meer aandikken. En vannacht had jij gezien, Gerda, want ik sprak er straks over
1: vanavond,
0: de late namiddagavond. Maar het zou dan toch vannacht zijn dat er
1: vanavond ook al.
0: Onweer en regen dat er op ons afkomt. En wat die regen betreft, daar hebben we het over gehad. Zo voor de mensen die een beetje met de tuin bezig zijn, helemaal niet zo erg zijn. Hè?
1: Nee, dan niet. Maar het zijn pittige buien. Zelfs hagel geven ze. Dus
0: ja, je houdt niet van onweer, hè?
1: Nee.
0: Nee, moet jij niet van weten. Maar van wie jij wel houdt, of je vindt zijn muziek toch aardig, dat hoop ik dan toch, hè, is Niels de Stadsbader, hè?
1: Ja.
0: We gaan hem draaien.
1: Goed,
0: een vrolijk deuntje hier op de radio. Het is ondertussen alweer van heel wat jaren geleden. Het nummer dat heet Ik ben van Straten. En dat liedje dat werd uitgebracht omdat kwam voor de eerste keer in Liefde voor Muziek van lang geleden.
2: Le croit-il

0: Ja, zo hebben we dan toch ook nog een Duitsstalige plaat gehad hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. We hebben nog een klein half uurtje in dit programma. Nog even een vrolijk deuntje. Je kent die man. Guus Meeuwis, Gerda.
1: Ah ja.

0: Ja, het is alweer van enkele jaren geleden, denk ik, hoor, deze. Ik ben benieuwd wat hij gaat brengen de komende zomer. Er komt vast weer wel een zomersingle aan. Dit was Shalala. Dit was uiteraard Bart Kael hier op de zaterdagmorgen. Gerda, misschien al even kijken naar de middag, of heb jij dat nog niet klaarstaan?
1: Oh, maar dat gaat snel, hoor.
0: Dat gaat heel snel wel. Rol maar eens even of scroll maar eens even. Want voilà. Eigenlijk zou je het uit je hoofd moeten kennen.
1: Sorry, maar... Tussen 1 en 4 is er siesta met Bert van Aarde.
0: Ja.
1: Tussen 4 en 6 is er De Groot op zaterdag.
0: Ja, inderdaad. Dus er valt vanmiddag ook nog een hele het een en ander te beleven hier op de radio. Gewoon lekker blijven luisteren.
1: En dan houdt is Freddy non-stop. Hè?
0: Ja, Freddy non-stop. Die hebben wij hier trouwens ook. Ja, inderdaad. Dus gewoon lekker blijven luisteren via radionova.be. Oftewel via jouw internetradio.

0: Ja, dat is een pittig liedje, hè, Gerda?
1: Ja.
0: Ja, Tracy Ullman en Boyko Way. Gerda, ik ga nog heel even een updateje geven over Timmy.
1: Ah, huh? Heb je er al iets gevonden?
0: Ja, er is nog een update net binnengekomen. En hij zwemt op dit moment de juiste richting op. De walvis dus. Timmy die deze morgen het heeft gekozen voor open zee. Al zijn er toch nog altijd biologen die zeggen van... we schatten de kansen van de walvis niet zo goed in. Want de gezondheid zou niet oké zijn. En er zou ook altijd nog een stuk visnet in zijn bek zitten. Dus er zijn toch mensen die zeggen van, het gaat niet goed komen met...
1: Maar hij is precies toch blij?
0: Ja, inderdaad. Dus hij zwemt in ieder geval wel de juiste richting op en dergelijke. Maar er zijn toch nog mensen die dat allemaal dan wat dieper bekijken volgens mij. En die zeggen van, zijn gezondheid is niet echt oké. En er zit nog een stukje of een stuk visnet nog altijd in zijn bek dat ze niet hebben kunnen verwijderen. En dat zorgt toch wel voor vervelende zaken. Dus allemaal even afwachten hoe dat afloopt met walvis. Timmy.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort. Radio.

0: Ja, dat waren de Stoempers. En als ik nog een keer zou trouwen, een nummer waar jij me op attent hebt gemaakt.
1: Wil je nog een keer trouwen, Rien?
0: Nee, jij hebt gezegd van niet, dus dan gebeurt dat ook niet. En inderdaad, de banner die de mensen op de televisie zien, ja, die was verkeerd. Ik was dat vergeten aan te passen, dat kan. Vergeten is menselijk. Gerda, we hebben nog heel even, wat zie ik? 12 minuten nog en dan is het programma hier alweer voorbij op de zaterdagmorgen. Hallo weekend hier, dus nog heel even. En Gerda, ik heb nog een favoriet nummertje van u opgezocht. Jij vraagt er wel eens achter. Achter de Bee Gees. Stayin' Alive. Komt volgens mij allemaal uit de film Grease. Oftewel Saturday Night Fever. Mag het allemaal heel even kwijt zijn, maar

0: Ja, ja, de jongens van de Bee Gees hier op de radio. En dat was natuurlijk een welgekende klassieker. Dat was Stayin' Alive. Zo Gerda, wat zit erop?
1: Ja.
0: Drie uur lang Hallo Weekend hier op de zaterdagmorgen. Er hebben lekker veel mensen geluisterd naar de radio. En dat vinden wij weer wel plezant. Dus deze namiddag hebben we nog, wat was het weer? Bert van Aarde, Patrick de Groot. Het wordt nog een hele fijne namiddag bij Radio Nova. Blijf lekker luisteren. En morgen komen we terug, hè?
1: Morgen om 9 uur zijn we terug.
0: Morgen vroeg om 9 uur kunnen jullie weer afstemmen op Radio Nova. Dan draaien we natuurlijk weer 3 uur aan een stuk jullie favoriete muziek. En dat doen we in Hallo Weekend. We gaan nog wat genieten van het goede weer. We gaan onze dingen doen die we eigenlijk van de morgen moesten doen. Maar dat had er allemaal mee te maken dat Stef vandaag hier niet aanwezig kon zijn. Maak er nog een fijne dag van. Geniet van onze muziek. Ik heb er voor jullie nog eentje klaarstaan. Als ik het allemaal goed begrepen heb, dan moet ik hier heel even wel het een en het ander in orde zetten. Zo, hij staat klaar. Fijne dag verder iedereen.
1: Ja, prettige dag allemaal nog en graag tot morgen.
0: Oké, we hebben voor jullie nog Bobby Prins en Zo Helder Blauw.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yize. Wu Yize won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yizhe. Wu Yizhe won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Het is natuurlijk ook te zien dat hem toekomt, hè. Want met de problemen met Beeples voor het ogenblik, ja, u weet, hè. Erik van Eigen, en vanavond schrijf ik u een brief. Dat was de beginplaat van deze siesta voor vandaag. Beste vrienden, welkom bij Radio Nova.
1: Hey, mijn kleine meid.

Ja, pessimistisch mogen we niet zijn, hè. Dean Saunders en Frank van Etten, die zijn het wel. Als ik het morgen niet meer zou zijn. En daarna Bizet en die hadden het over het mooie Sevilla. Sevilla, waar dat voor het ogenblik al heel warm is. Die meneer die denkt er helemaal anders over. John Dennis. En Party Power.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

vriendelijk tegen elkaar zijn, hè? En dat waren Marian Weber en John de Bever. Die zeggen gewoonweg, schat van mij. En dat was Sherina en dat ene mooie moment daarin. Een mooie

We zitten pal in een western tafereel. Het was een grote van en in de jaren 70. The Day That Curly Bit You Down, Chris & McGee. Dat waren de Ollies met de siesta souvenir van vandaag. En wat moet je meer hebben, hè? Ik voel het geluk dat ik miste. Dit is Douwe Kabinga.

Waar is de tijd naartoe, hè? Het was zijn grootste Big Fat, Fats Domino en Blueberry Hill. En die meneer die heeft alleen maar liefde tegengekomen, hè? Goed voor hem, hè?

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Het Siesta ABBA-moment.

wereldwijd bekende. De vier uit Zweden en het ABBA-moment en Mamma Mia. Eveneens bekend van Corrie Konings en de Rekels in der tijd. Dit is

0: jukebox.
1: Als je natuurlijk geen geld hebt, kan je niets in de jukebox steken, ook niet, hè? If I Didn't Have a Dime, dat was de originele van dat nummer, 1962, Gene Pitney. En zo zitten we aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug na 14 uur. Ik ga eruit met iemand die in een oekje gaat wenen. Uilen doe ik wel alleen. William Burke.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yize. Wu Yize won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Zou dat speciaal voor Mathieleke zijn?
1: Eenmaal, tweemaal.
0: Dat was Danny de Rover. En van Mathieleke gesproken, je kunt met haar een babbelje slaan binnenkort. Ze komt op 5 mei in Dillbeek. En daar doen ze dan een volksontmoeting. Ik zeg wel, doen ze dan, want ze is vergezeld van koning Filip. En dat gaat allemaal gebeuren op het gemeenteplein van Dillbeek om 11:30. En we gaan walsen met Marleen. En vlieg met me mee vannacht, hè.

Hey, je mag natuurlijk denken wat ik wil, maar dit is muziek uit de mooiste tijd van de muziek, hè, de jaren 60, 1960, Ray Peterson en Corina. En nog iemand die houdt van de nacht, Dennis Jones. En jij bent van mij vannacht, ja.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Ja, dat meisje doet daar goesting mee haar leven, hè. Jij gaat verder met leven alsof ik nooit bestond. Als het niet in gaat, dan gaat het niet, hè. Dat was uit 2025, Wim Dalmee. Daarvoor Etta James en die zegt, er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Two sides to every story. En wij gaan naar Duitsland. Wer hat an der Uhr gedreht? Dat is Olaf

De mannen met de witte mutsen, 1974. Dat moet je even proberen, hè. The Rivets and Sugar Baby Love. En die meneer stelt zich vragen. Hoe doe je dat nu? Luc Steno.

Zie je dat? Hij heeft de oplossing gevonden, hè? Wij 2018, Luc Steno en hoe doe je dat? En op laatste zegt hij, zo doe je dat. Wij zitten aan het popcorn duo.

0: En ik dacht dat dat alleen maar diende als een sausje, hè. Maar je kunt daar een beetje van alles mee doen, hè. Zelfs als je kou hebt, eventjes aan drinken en dan gaat dat wel over, hè. Dat was Amnusani. En daarvoor hadden we Adam Fate en Someone Else Baby. En dat was dan het popcorn duo voor vandaag.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Dit is Bert van Aarde op jouw radio.
4: Ah wel, Philomel, dat is nou een keer mannetjes, hè.

0: Laat me voelen dat ik leef. Ja, hoe zou ik dat doen? Even zitten in zijn achterste pitsen of zo.
1: Mijn geluk ligt in eigen handen, dus grijp ik alle kansen.
0: Jeremy Vrielink uit 2025.
1: Laat me voelen dat ik leef.
0: Oh nee, ik heb een oplossing. Ik stuur een paar meiden naar hem toe. En die zegt tegen hem, baby, I love you. En dan zal hij wel wakker worden. De Ronettes.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

Zou dat wel goed Nederland zijn? Zou jij mij doen? Dat was Eng Dessel uit 2024. En dit waren de pushers die we moeten gaan troosten, want zij vragen zich af: Where have I been wrong? En daarmee zitten we aan het einde van dat tweede uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug na 3 uur. Ik ga eruit met een mevrouw die mij een voorstel doet waar ik niet te lang zal aan twijfelen. Sla je arm om me heen. Dit is onze eigen Wendy.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen, met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yizhe. Wu Yizhe won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, dat moet werkelijk pijn doen, hè. Frans-Duits en ja, ik weet dat ze met jou trouwt vandaag en dat ze veel van je houdt, maar ze hield eerst van mij. Dat waren de woorden van Frans als beginplaat van dat derde uur. Beste vrienden, welkom bij Radio Nova. Welkom in Siesta. Terug naar de jaren 80 met een grote naam uit die periode. Ellen Page. En hoe is weer de titel? Ik vraag het mij wel af, maar zij zegt het wel. If you-

Ja, als het niet meer anders kan, dan is het beter vanuit elkaar te gaan. Hè? Ik kan niet zeggen dat dat een gouden raad is van John Terra, maar het is toch zo. 1974 zaten we toen en wij gaan nog vroeger in de tijd terug, 1959. Charlie Witch, en die heeft het over die dikke man daar.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova. Bert van Aarde.

0: Ze zal nog wel van gedacht veranderen.
1: Mannen en geld, dat is voor mij taboe. Ga naar mijn moeder.
0: Lufta. Jessie Ariaans en seks, mannen en geld, dat is voor haar taboe. We zaten in 2025. En dat is een meneer die er zich niks van aantrekt, hè. Hij zegt, de zorgen zijn niet voor vandaag, maar wel voor morgen. Frank van Dam.

Indertijd nog gezongen door Elvis Presley ook. En dan nog onze Bobby Prince. En dit was de versie van Alvin Stardust uit 1981 en Pretend. En die meneer die herinnert zich zijn eerste kus. 2017, Roy Hoffman.

Dat was de groep Pigbag uit 1981. En zo zitten we aan de top 3 van vandaag. En dit zijn de geluiden van de nummer 3. Knock, knock, who is there? Mary Upkin.

Ik denk wel dat ze daarmee aan het Eurovisie Songfestival van dat jaar heeft meegedaan. Mary Upkin en Knock Knock, Who's There op nummer 3. En dit werd de nummer 2. Deze geest uit aan het emelgewelf. U beschreven door Norman Greenbaum. Spirit in the Sky.

Het was een van de grote van de begin jaren 70. Hè? Toen op nummer 2 op 3 mei. Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. En dit werd de nummer 1. Winnares van het Eurovisie Songfestival. Dana, All Kinds of Everything.

De top 3 van 3 mei 1970. Op nummer 3 Mary Opkin en Knock Knock Who's There. Nummer 2 Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. En dit was dan de nummer 1 Dana en All Kinds of Everything.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

Prachtig gecoverd, hè? Door onze eigen Nicole en Hugo. Origineel van Ramse Shafi en Lisbeth List. En dat was dan de pastorale anno.

En hij zat aan het water en was bezig aan het vissen. Om middernacht. Zo, beste vrienden, dat zal het zijn voor vandaag. Wat siesta betreft, maak er nog een prachtig weekend van. Een prachtige week. Ik ben er terug volgende zaterdag 13, 16 uur. Ik heb mij al de ganse tijd vergist. Het is niet zaterdag 3, maar wel zaterdag 2 mei. Ik ga eruit met Jack Jersey en laten we doen over de Blue Brown Eyed Lady. We zaten in 1976. Groetjes en tot volgende zaterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Er zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredeney vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooie weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar. Mogelijk zijn ze geraakt door een kapotte fles. Meer dan 8 op 10 van de Aldi-winkels in Brussel en de Rand zijn vandaag dichtgebleven door een staking van het personeel. De werknemers protesteren nog altijd tegen plannen om winkels ook op zondag te openen. De vakbonden steunen de actie en waarschuwen voor de impact op het personeel. In juni gaan directie en werknemers weer overleggen over de plannen. Het vliegverkeer in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt opnieuw normaal. Alle tijdelijke maatregelen na de start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De All Stars Band, meteen ook beter bekend in het Nederlands, maar ook hier bij ons bij Radio Nova genieten. Dat doen we hier ook elke dag, hier op Glee Internet Radio. Welkom alweer in een nieuwe...

2024 was het precies 50 jaar geleden dat ze het Eurosong Festival wonnen met de single Waterloo. Wat leidde tot een grote hommage over de herenwereld. De grote hit van ABBA uit 1981, One of Us. Dit is Gary Geiger met Thuis bij jou.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio.

Deze plaat oorspronkelijk uit de musical en omgetoverd tot een ultieme volkslied. Het is nu onlosmakelijk verbonden met Liverpool FC en vele andere clubs waar het voor elke wedstrijd massaal wordt gezongen. Gary and the Pacemakers uit 1963 met You'll Never Walk Alone. En dit allemaal hier bij Radio Nova. Dit is Mel and Dan.

Deze plaat verscheen op het album Double Fantasy uit 1980. Na de tragische dood van John Lennon in december van dat jaar werd het nummer wereldwijd een enorme hit. Het bereikte begin 1981 de eerste plaats in vele landen. Woman was dit hier bij Nova. Dit is Ringo uit de jaren 70.

Wesley Klein is een zanger die net als John Lennon in zijn eigen genre bekend staat om zijn warme en krachtige stem. Hij brak in 2010 door bij het grote publiek toen hij het talentenjacht Popstars op SBS 6 won. Je hoort hem hier met de wind onder mijn vleugels. Dit is Alkje Fijn.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.

Deze plaat ging eerst volledig viraal op TikTok voordat het officieel werd uitgebracht en de hitlijsten bestormde. De tekst had over de onvoorwaardelijke liefde en de verbondenheid tot de dood ons scheidt. Het brak van een single, de single van Luna, dat is het leven. Dit zijn de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

Tony Esposito, geboren als Antonio Esposito op 15 juli 1950 in Napels. Hij is een invloedrijke Italiaanse muzikant, percussionist en songwriter die wereldwijd bekendheid verwierf in de jaren 80, Kalimba de Luna. We gaan er even uit met Boys to Men, I Make Love to You. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Er zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredenen vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooie weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar. Mogelijk zijn ze geraakt door een kapotte fles. Meer dan 8 op 10 van de Aldi-winkels in Brussel en de Rand zijn vandaag dichtgebleven door een staking van het personeel. De werknemers protesteren nog altijd tegen plannen om winkels ook op zondag te openen. De vakbonden steunen de actie en waarschuwen voor de impact op het personeel. In juni gaan directie en werknemers weer overleggen over de plannen. Het vliegverkeer in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt opnieuw normaal. Alle tijdelijke maatregelen na de start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Met deze dames, Shana, belanden we midden in de nostalgie van de Vlaamse popmuziek uit de jaren 90. Deze meidengroep staat bekend om hun vele gedaantewisselingen. Maar de link hebben we eerder naar de eerste grote hit van Gent. De allereerste grote hit was een Nederlandstalige cover van ABBA. Hou van het leven, dit uit 1993. Welkom in het tweede deel hier op jouw eigenzinnige radio. En dit met De Groot op zaterdag. Dit is Colinda, later krijg je wel spijt. Oh,

Maarten from Norway, de plaat van Arthur Alexander, de muzikant door de muzikanten, een pionier wiens eigen carrière werd overschaduwd door wereldsterren die zijn nummers zongen. Zijn leven was een aangrijpend verhaal van grote hoogtes, diepe dalen en een tragisch getimede comeback. Hij overleed in het jaar 1993. Dit is Sam Goris, Arrivederci.

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio

Michael Jackson schreef het nummer over de vele groupies die beweerden dat hij de vader van hun kinderen was. De tekst "The kid is not my son" is een van de bekendste regels in deze plaat. Billie Jean van Michael Jackson, dit allemaal hier bij Radio Nova. Dit is Rutger van Barneveld. Blijf bij mij 2.0.

Leonardel, bekende naam in Nederland. Hij begon zijn muzikale weg in het café van zijn vader in Haarlem. In het begin van zijn carrière trad hij onder de naam op Leon O'Neill. Dat was Zij, Zij, Zij uit 2011. Ken je deze nog? 1980, Leo Sayer. I love you more than I can say.

Aanstormend talent van het Nederlandse. Hij bracht in 2023 zijn debuutsingle. Deze plaat, ik zie je weer in Spanje. Een nieuwe versie van de klassieker van de New Four. Je hoorde dat hier allemaal op jouw eigenzinnige radio. Dit is nog Danny Kenter.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

Sinds 2024 timmert gij hard aan de weg als zanger en tv-persoonlijkheid. Hoewel gij opgroeit in de wereld van het levenslied, kiest Chris Bauer voor een meer eigentijdse popsound. Vlinders van een paar jaar geleden. Dit zijn we de 3 Degrees.

Dit was de wereld van de glamoureuze Philadelphia Soul en Disco. De damesgroep was een van de meest succesvolle acts van de jaren 70 en stond bekend om hun vocale harmonieën en prachtige jurken. De 3 Degrees met de Runner. We gaan eruit met de single van Chris Martin, 1000 Years. Nog veel plezier met Radio Nova. Zo dadelijk krijgt onze collega Freddy met de nodige non-stop tot morgen vroeg. En wat mij betreft, morgen zijn we er weer in het Land van de Groot. Nog een prettige namiddag verder of avond en graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Er zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredene vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooie weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar. Mogelijk zijn ze geraakt door een kapotte fles. Meer dan 8 op 10 van de Aldi-winkels in Brussel en de Rand zijn vandaag dichtgebleven door een staking van het personeel. De werknemers protesteren nog altijd tegen plannen om winkels ook op zondag te openen. De vakbonden steunen de actie en waarschuwen voor de impact op het personeel. In juni gaan directie en werknemers weer overleggen over de plannen. Het vliegverkeer in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt opnieuw normaal. Alle tijdelijke maatregelen na de start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Locristi in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Dit is Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Locristi in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Locristi in Oost-Vlaanderen is zaterdagnamiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.